Geniet jou dag elke dag. Welkom binnen, wees thuis. Die is Koffie VFM 97.2.

0: Assalamualaikum. Bas Yusuf Fama Mila Sin Profisi
1: Good morning, Kofifi. My time is time. Away, Masakanas.
2: Tom Mensa, the Kanas va for the two broikis.
3: Happy birthday.
4: Vier jij je verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vier? Laat ons weten op 079-468-5183.
5: The home of family and great music. Kofifi FM 97.2.